Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Was ik let.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
2: Hallo, ik ben Jackson Man en ook ik luister naar Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Is dit het laatste liedje? Ja, ja. Ik wil even heel graag mijn mama aan u voorstellen. Op gitaar, dames en heren, Cor Mutsers. Op basgitaar, Erik Koenen. Op Hammond en piano, Nico Brandsen. En op drums, Bart Verhoosen. Ja, laatste liedje. Bedankt en tot ziens, hè. Oh, John Hyatt ook nog bedankt.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Arizona, $2 lucky 7.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moves. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis is dit Crossroads Country Radio.

0: Thank you.
1: Elke dag.
2: Dag.
1: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: time to hit a back road.
1: Yeah, can't argue with that.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
3: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
4: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
3: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Stel uw veer, pak de fiets en gewoon naar school toe. Of naar morgen op dat moment moest zien. En dan ineens, van u doet niks, verschijnt een monster.

de lassiehond. Bij die van ons kwam er altijd eentje buurten. Zo'n reupert niet gehinderd durven zoen. En stof wat naar buiten midden in mijn woorden. Riep ik vuur, dan moeten ze bij jou eens doen.

vuurtje reed. In het begin leek het altijd mee te vallen, wak was voorbij en toch zit erop. Wanneer er kwam iets pad uitzetten, schuim op de bek en ogen puilend uit de kop.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd al bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Er zijn er meer die met mij willen zingen. Onbegrijpelijk natuurlijk. Volgende week is mijn jubileum in Tilburg. En ja, natuurlijk, ik heb de hit gehad met de Tumbleweeds. En het leuke is dat Ineke Masseurs, de zangeres van de Tumbleweeds... ik had haar al eens een paar keer gevraagd om mee te komen zingen hier en daar. En dat wilde ze nooit. En nu heeft ze zelf gebeld. Ze komt volgende met mij twee liedjes zingen. Waaronder Somewhere Between. Hartstikke leuk. Fans van Don Williams, misschien nog in de zaal hier. Van die mooie luisterliedjes. Als je mee wil zingen, leef je gewoon uit. Laten we maar meteen beginnen met het mooiste liedje dat op bijna alle verzamelalbums staat.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: The good news is we're back with more of the hottest country.
1: My favorite music.
2: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
3: Hey, this is Lauren Elena.
4: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
0: They all live in our house.
5: This is the station for country music.
6: Dit is Crossroads Country Radio.
7: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
8: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat.

0: nemen een song van Lennon en McCartney. Men gieten het in een country sausje. Men noemen het The Ballad of John and Yoko.
1: Met peper en zout.
0: Met peper en zout. Erg perdis. En dan klinkt het ongeveer zo.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: That old boy ain't country. You don't know what white lightning is? No, that's the suburbs you're talking about. I'm talking about the country boy. Deep down in the country.
1: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar was uitgevallen.
2: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
8: Ze moest in coma.
9: Of ze krijgt chemokuren.
10: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
11: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
12: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
2: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
13: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: my mind.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style met I Wasn't Country When Country Wasn't Cool. Van Nashville Songwriters Hall of Fame lid Lynn Anderson, die op 30 juli jongstleden is overleden in Nashville, Tennessee. En ze is 67 jaar geworden. En dit is ons eerbetoon, een volledig programma, gewijd dus aan Lynn Anderson. And No Another Time werd in 1967 uitgebracht op Chart 1004. Het liedje werd geschreven door haar techniker, Jerry Lane, stond 14 weken in de charts met als hoogste notering, plaats 8.

En de solo-carrière van Lynn Anderson begon in 1966 met het nummer In Person, gevolgd door het door haar moeder Liz Anderson geschreven If I Kiss You, Will You Go Away. Het zou haar tweede Billboard-notering worden, 19 weken in de charts en goed voor plaats 5.

En in 2006 bracht de zangeres overigens nog een album uit vol met liedjes die door haar moeder zijn geschreven. Cowgirl getiteld. Ja, en als moeder succes heeft, gaat dochter het vanzelfsprekend in haar voetsporen proberen. En in dat opzicht had Lynn Anderson een voorsprong op veel van haar collega's. Zo nam ze tijdens een sessie in juli 1966 in de RCA Victor Studio in Nashville onder leiding van producer Slim Williamson Ride, Ride, Ride op, wat we tegenkwamen op haar gelijknamige chartalbum. En ook dit liedje is geschreven door haar moeder en was tevens haar eerste kennismaking met de Billboard charts, waar het 17 weken bleef staan en uiteindelijk strandde op plaats 36.

En Lynn werd op 26 september 1947 geboren in Grand Forks, North Dakota. Ja, en het leek erop dat ze een schitterende carrière tegemoet ging in de paardensport. Want toen ze 15 was, had ze al een kast vol met prijzen. Maar zoals u zult merken, liep het heel anders. Maar laten we eerst maar eens weer gaan luisteren naar een van haar vele liedjes die werden opgenomen op het chartlabel. Zoals deze bijvoorbeeld uit 1967, The Worst I Yet To Come.

En in 1966 namen haar ouders, Liz en Casey Anderson, haar mee naar de Disc Jockey Convention in Nashville. En daar zong ze een duet met haar moeder Liz, wat met meer dan gewone belangstelling werd gadegeslagen door Slim Williamson, de baas van Chart Records. En hij wilde haar meteen hebben voor zijn maatschappij. En dat zou het begin worden van een rijke platencarrière. En Then Go is een chartopname uit 1967.

En in 1967 tekent ze een contract met Laurens Welk, die een tv-show had. De Laurens Welk Show, waarin ze regelmatig optrad. En ze werd tevens de enige country-artiest die door heel de Verenigde Staten op tv te zien was. En tijdens de sessie van januari 1967 nam ze voor Charts Too Much of You op. En dit liedje, geschreven door Gene Hood, komen we in de Billboard-chart van dat jaar tegen op plaats 28.

Ja, en uiteraard werd Lynn beïnvloed door haar beroemde moeder Liz. En samen met haar kwam ze in 1968 uit met de single Mother, May I. Wat tijdens een sessie op 2 januari 1968 werd opgenomen in de RCA Victor Studio. En dat gebeurde omdat haar moeder onder contract stond bij RCA. Het liedje werd onder begeleiding van een aantal klasse muzikanten opgenomen. Zoals bijvoorbeeld Ray Eddington en Wayne Moss, Pete Drake en Lloyd Green bijvoorbeeld op de steel, Roy Husky Jr. de bass, Jerry Kerrigan de drums, David Briggs de piano plus vocals. En de producer was Felton Jarvis. En Mother, May I, geschreven door moeder en dochter, werd dus opgenomen in die RCA Victor op 9.445 en was ook weer goed voor een notering in de charts. Plaats 21 werd het uiteindelijk.

En in 1968 trouwde Lynn met producer-songwriter Glenn Sutton, die voor Epic Records werkte en die later ook nog een plaats zou krijgen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. Ze kregen samen een dochter, Lisa. Ze scheiden in 1977 en in datzelfde jaar 1968 kregen we ook te maken met The Big Girls Don't Cry, de gelijknamige titelsong van haar album wat in 1968 werd uitgebracht op charts en ook weer geschreven door haar moeder Liz en goed voor een 12e plaats in Billboard's Hot Country Songs van 1968.

Ja, Linda Andersen, ze zingt best mooi, hè? Maar daar bent u inmiddels al wel achter gekomen. En ze deed ook een flinke dosis humor en entertainment in haar liveshows. En natuurlijk, haar LP's mochten er ook zijn. En zo vonden we op haar album uit 1969, At Home with Lynn, het mooie I Used to Know All Those Things.

Ja, en tijdens een sessie in 1968 werden er weer een aantal songs opgenomen voor Tjaart. En als je soms aan haar vroeg, is dat nou niet vermoeiend? Dan antwoordde ze, hoe kan iets wat je het liefste doet nu vermoeiend zijn? Want dit is wat ik toch het allerliefste doe, singing my song.

En Lynn gaf aan het begin van haar concerten altijd een goede raad aan haar toehoorders. Listen to the country song. Dus lieve mensen, geef daar maar gewoon gehoor aan en luister naar That's a No-No. Wat komt van haar chartalbum At Home with Lynn uit 69. En Ben Peters is de schrijver van het liedje. En het nummer stond in 1969 2 weken op een 2e plaats.

En in 1969 bracht ze van Sjaart ook een aantal singles uit met geluidstechnicus Jerry Lane, waaronder deze.

Ja, en dat klinkt zeker niet verkeerd, hè? Dit nummer samen met Cherry Lane, Keeping Up Appearances. Trouwens, moeder Liz schreef het weer. En in de Billboard van 1967 strandde het op plaats 49. En Lynn Anderson brak eind jaren 60 door in de Amerikaanse tv-show The Lawrence Welk Show. En haar optredens in dit programma leverden haar een contract bij Columbia Records op. En zo werd er tijdens een sessie van april 1970 in de Columbia Recording Studio A Woman Lives for Love opgenomen. Het nummer komt van het tweede Columbia album, uitgebracht in augustus 1970 met als titel No Love at All.

En in juni 1970 bracht de zangeres overigens nog een album uit op charts wat volstaat met liedjes die door haar moeder zijn geschreven. Songs My Mother Wrote getiteld. En een van de songs hierop is Be Quiet Mind.

Ja, en tot nu toe zijn de liedjes die u hoorde bijna allemaal uitgebracht op het chartlabel. En ik vraag me af hoeveel u ervan kende. Ook het mooie Beggars Can't Be Choose is uitgebracht op het chartlabel en komt nog van datzelfde album Songs My Mother Wrote.

Ja, Lynn Anderson. Ze zal vooral voor eeuwig in het muziekgeheugen gegrift blijven door haar wereldhit. I Never Promised You a Rose Garden, geschreven door Joe South. Dit is nog steeds een van de best verkochte country hits ooit. Ze won voor dit nummer een Grammy en werd uitgeroepen tot beste vrouwelijke countryzangeres van 1971. En daarnaast bezorgde de hit haar een sterrenstatus. Rose Garden stond 20 weken in de country charts, waarvan 5 weken op de eerste plaats, bereikte een derde plaats in de reguliere popcharts en werd een hit in 15 andere landen, waaronder ons eigen landje. En het liedje werd uitgebracht in 1970, het jaar dat Anderson en haar man Californië ruilden voor country hoofdstad Nashville.

Ja, en dit is natuurlijk de Lynn Anderson, die bij iedereen bekend is. En platen van Lynn Anderson verschijnen vanaf die tijd aan de lopende band. En dat is wel een overduidelijk bewijs van haar grote populariteit. En ook in ons land heeft ze sinds Roosgaarden een groeiende belangstelling. En wat valt er eigenlijk te vertellen van een plaat die perfect in elkaar zit, zoals Roosgaarden, waarop ook songs staan als Nothing Between Us.

Ja, en voor alle singleverzamelaars onder ons, dit was de B-kant van Roosgarden. En tegen het einde van de 60e jaren reisden ze op en neer tussen Hollywood en Nashville en uiteindelijk verhuisden ze in 1970 naar Nashville en scoorden hits met onder andere You're My Man, geschreven door haar echtgenoot Glenn Sutton, en het stond in 1971 2 weken op de eerste plaats.

En met Cry, een song van Chelsea Coleman, stond ze op 26 januari 72 op plaats 3. En met dit liedje gaan we er even uit. Graag tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars, bij het tweede deel van onze special rond Lynn Anderson, die we openden met Fool Me, goed voor een vierde plaats en geschreven door de schrijver van Rose Garden, Joe Sout. Ja, en wat staat op haar Columbia LP? Listen to a Country Song. En vanaf dit moment kon het niet meer op met de hits. De ene naar de andere volgde. Ze was in 1972. En de gelijknamige titelsong van het album Listen to a Country Song, een song van Ellen Gard en Jim Messina, stond 13 weken in de Billboard Country Charts met als hoogste notering plaats 4.

En in Nashville, waar ze inmiddels woonde, werd Lynn Anderson geproduceerd door Glenn Sutton, met wie ze in 1968 trouwde, en ze had hits aan de lopende band sinds haar crossover hit I Never Promise You a Rose Garden, waarmee ze de nieuwe superstar van Amerika werd. Ze trad door het hele land op en verscheen in elke belangrijke tv-show. In 1971 verscheen de LP Rose Garden met uiteraard het nummer erop en ze kregen verspreid over de hele wereld 16 gouden LP's voor. In Amerika is het zelfs platina geworden en ook kreeg ze een Grammy voor de beste vocale prestatie van dat jaar en tientallen onderscheidingen volgden. Ze was onder andere de beste zangeres bij CMA en voor het blad World werd ze zelfs de zangeres van de 70er jaren. In 1973 volgde weer een nummer 1 hit. Ditmaal voor Keep Me In Mind, geschreven door George Ritchie en echtgenoot Glenn Sutton.

Ja, en wat een verschil hè, tussen haar opnamen op Tjaart en deze Columbia-opname. Op Tjaart hoorden we veel meer country-invloeden, waar wij natuurlijk als echte country-freaks toch meer van houden. De Columbia-opnamen zijn meer commercieel en gericht op een breder publiek. In die tijd trouwens zong ze ook voor de president en de koningin van Engeland. En ze zong samen met bijvoorbeeld Lucille Ball, Bing Crosby en Tom Jones. En natuurlijk gaf ze wel de country music een nieuwe impuls en dat alles door één enkel nummer, Rose Garden. En in de 70 en 80e jaren volgden er nog vele hits en de mensen bleven ook naar haar concerten komen. En een van die hits was Sing About Love, 17 weken in de charts, waarvan 2 weken op een derde plaats. En ook dit liedje werd weer geschreven door Manlief.

Ja, de zangeres bracht in haar carrière ook vele albums uit en scoorde wereldwijd hits. Zoals bijvoorbeeld het door John Battis en Richard Carpenter geschreven Top of the World in 1973. 15 weken in de charts met als hoogste notering plaats 2. En dat was, om precies te zijn, op 2 juni 1973, voordat het een pophit werd voor de Carpenters.

Ja, dat kennen we natuurlijk allemaal, dat nummer. Hè? We konden het zo meezingen. Top of the World. En dan Lynn Anderson komt uit een muzikale familie. Haar moeder schreef in de jaren 60 al songs voor countryzanger Merle Haggard. En zelf natuurlijk ook een gerespecteerde zangeres. En onder moeders vleugels toert Lynn aanvankelijk met haar moeder door het land. In 1966 neemt ze haar eerste solo-single op In Person. En de countryzangeres valt na een paar singlesuccessen op bij de tv-producenten van de Lawrence Welk Show, waar ze een vaste gast wordt en wat haar uiteindelijk zal leiden naar het grote Columbia-label, waar ze onder andere in 1975 dit nummer opnam, Walk Me to the Door.

Ja, en Lynn wist precies wat ze wilde. Goede muziek maken voor zoveel mogelijk mensen. En dat had ze zelf in de hand en het is haar dan ook uitstekend gelukt. Al met al is het gewoon plezierig luisteren naar de mooie, heldere stem van Lynn Anderson. Zoals bijvoorbeeld bij het liedje What a Man My Man Is. Ook weer geschreven door haar echtgenoot Glenn Sutton. En het zou tevens haar laatste nummer 1 hit worden. En dat was, om precies te zijn, op 26 oktober 1974.

En Lynn Renee Anderson, zoals ze voluit heette, was, zoals ik eerder al vertelde, het meest bekend door het nummer Rose Garden. Ze scoorde in Amerika 5 nummer 1 hits, stond 17 keer in de top 10 en meer dan 50 keer in de top 40. En in 2012 werd ze opgenomen in de Country Music Hall of Fame en groeide uit tot een van de belangrijke zangeressen van Amerika. En van het album What a Man, My Man Is, komt ook nog Where Is All That Love You Talked About?

En in 1981 raakte ze echter op een doodspoor. Ze had alles bereikt wat maar mogelijk was en het succes bleef een beetje uit. Ze had haar gezin verwaarloosd en besloot om hier verandering in te brengen. Ze verhuisde met haar tweede man, Harold Stream, naar Lake Charles, was daar gelukkig en kreeg nog twee kinderen. Het was echter te mooi om waar te zijn, want ook dit huwelijk ging mis en in 1982 scheidde ze van echtgenoot nummer 2. En met haar drie kinderen ging ze terug naar Nashville en ging bij haar ouders wonen. I Want to Be a Part of You vonden we op het Columbia-album All the King's Horses uit 1976.

Maar ja, langzamerhand kwam ze tot de conclusie dat ze toch maar weer moest gaan zingen. Maar ze was wel bang dat ze na 2 jaar stilte niet meer aan de bak zou komen. Maar dat viel reuze mee. Ze heeft haar carrière weer opgepikt en is blijven zingen tot aan haar dood. Songs over horses, rodeo en cowboys, nou die liggen er wel. Hier is Rodeo Cowboy, afkomstig van dat Columbia-album All the King's Horses uit 1976.

Emmett Lynn Anderson is, en dat mag gezegd worden, een van de grand dames uit de Amerikaanse countrywereld overleden. Anderson kreeg de liefde voor het genre met de paplepel mee, want haar beide ouders waren gerespecteerde countryartiesten. Vanaf 1967 trad ze 2 jaar lang op in de populaire Lawrence Welk Show, wat haar een platencontract bij Columbia opleverde. En in 1970 scoorde ze dus haar grootste hit, I Never Promise You a Rose Garden, waarover ze later het volgende zei. Het was perfect getimed. Het kwam uit net na de Vietnamoorlog en heel wat mensen probeerden hun leven weer op de rails te krijgen. De song drukt uit dat je iets kunt maken van niets. Maar er was natuurlijk veel meer dan deze ene song, zoals je tijdens dit programma al heeft kunnen horen. Zo vonden we op haar album uit 1978, Outlaw is Just a State of Mind, It's Not Always Love.

Ja, en eerlijk gezegd vinden wij eigenlijk dat dit liedje Lynn Anderson onwaardig is. Maar ja, als je voor een groot label werkt, worden ook deze songs je voorgekauwd en moet je ze opnemen. Maar ze

En ze bleef tot begin jaren 80 één van de belangrijkste countryzangeressen. Haar laatste top 10 hit dateert uit 1984 en dat is een duet met Gary Morris. You're welcome to Tonight.

En zoals gezegd, Lynn Anderson trad ook op met grootheden als Tom Jones en Big Crosby, maar ze zong ook met supergrootheden als George Jones in bijvoorbeeld het heerlijke If You Can Touch Her at All.

0: pleasant bone.
1: A pleasant bone.
0: Though sometimes it seems
1: she ain't worth.
2: Ja, over country gesproken, hè? Hier hoorden we weer. De Lynn Anderson, zoals wij ze het graag hoorden. Samen met Joyce Jones deze keer in If You Can Touch Her At All. Ja, en dan hebben we nog één. Nog zo'n prachtig duet. Fools for Each Other. En dat doet ze samen met Ed Bruce.

En in 1988 kwam ze weer helemaal terug met een heel goed album van Mercury. En hierop horen we de Lynn zoals wij haar het liefste horen. What She Does Best is de titel van het album, met erop onder andere As Long As The Memory Survive.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

0: Hallo luisteraars, Europeanen in strijd om het nieuwe land, Amerika. Ook de Nederlandse vloot veroverde stukken land, vaak ten koste van oorspronkelijke bewoners, de Indianen. Ze gaven gebieden Nederlandse namen, zoals New Amsterdam, New York dus. Er kwamen ook goede dingen tot stand, zoals een muzikale smeltkroes met nog veel meer Europese invloeden. Vandaag American Celtic Connection deel 2. Emil Weres gaf ons een brand new dance. Steve Earle, te gast bij de Diamond Mountain Sessions van Sharon Shannon, de Calway Bay. Hier de Chieftains met Ricky Skaggs, Cotton Eye Joe.
1: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

Jordan is a hard road to travel. Chieftains met John Hiatt. Ali Bain uit Schotland, een van de initiatiefnemers van de Transatlantic Sessions. Er verschenen een aantal cd's in de serie, die jarenlang duurden en ook door BBC TV 4 werden uitgezonden. We horen Ali Bain met Queen Ida, koningin van de Zydeco, Mazuga. Straks de Chieftains met Emmylou, Lamps in the Greenfield.

Guadalupe, Chieftains met Los Lobos en Linda Ronstadt. De cd The Wild World Over staat vol met deze pareltjes. Straks mixen Michel Dossé, Jolie Blonde. Hier is Mike Flavin, I Love Ireland.

A Croft in Cluckin, Ballad of Rob McDunn, speelde zich af in Schotland. Prachtige uitvoering van Johnny Cash. Straks Sharon White, Mansion on the Hill. Hier de Chieftains met Tim O'Brien van Further Down the Old Plank Road, Shadycroft.

Fisherman's Son, Ringing Family uit Canada, van een album Farty Well Love. Chieftains, een nitty-gritty dirt band, The Quiet Ground, Larry O'Gaff, welke gasten ze ook hebben, de sound van de Chieftains blijft onmiskenbaar.

Trouble in the Field. Ook Mauro O'Connell heeft Schotse roots. De glanzerrol op Dobro in veel songs is van Jerry Douglas. Nog meer Chieftains, Morning is Broken, met Diana Krall en Art Garfunkel. Met Doc Watson in een Celtic medley. Als het tijd is, Sharon Shannon met haar magische accordeon Magic Food. Straks meer parels in American Celtic sfeer.

Red and Roses, een van mijn favoriete John Denver songs, blijvend actueel. Welkom terug bij Greener Country met Jannie en Hans van Dam. Straks de Chieftains en Jew Eli, Moonshiner, I'm a Rambler. Hier is Nancy Griffith en McManally aan haar zijde. Gulf Coast Highway, ook passend in de sfeer van deze uitzending American Celtic Connections.

Shenando, Chieftains en Van Morrison. Het concert van hen samen in Rotterdam, decennia geleden, was een van de mooiste in mijn herinnering. Straks Sharon Shannon en Jackson Browne. Man of Concert Sorrow. Eerst het vrolijke Tell My Ma van de Ranking Family uit Canada.

Ali Bain en Dial Minar namen de weg door. Komt van de soundtrack Ali Bain and the Cajuns. My Father's Son, Ricky Skeks. Is het zijn broer of hij zelf? Luister eerst naar de Chieftains en Lynn Carter, Bandit of Love en de Cheatin' Waltz.

Mayo to Shenandoah, een knipoog naar Texas van de Ierse McLevin. Hij was ook een keer op Floralia Country in Oosterhout. Say You Love Me, Sharon Shannon. Met zangeres Desi O'Halloran. Nooit eerder van gehoord. Ook Patty Loveless ontmoette de Chieftains. Resultaat: de song Three Little Babies.

De Vanta Port, Ali Bain op fiddle met D.L. Maynard van de Cajuns. Prachtige set tot slot. Chieftains en Rosanna Kes, Lily of the West met Don Williams, Wild Mountain Time, Ali Bain, Bonaparte Retreat. Dit was Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week nieuw, recent en gevarieerd.

0: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
1: Onze programma's steunen het Huis aan het Water in Katwoude en ons Huis met een Hart in Maaseik.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Forum.

0: tevoren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij het enige countryprogramma in Nederland dat de volledige zendtijd besteedt aan countrymuziek in de meest uitgebreide zin van het woord. Oftewel, welkom bij Country Kicking. We openen vandaag met Debbie D en Op het Water. Veel muziek en een interview later in deze uitzending. Wel muziek onder andere van Koen Vaal en Steady on the Gun.

Kampen en Dagen met Den Boemeltrein uit 1976. Daarvoor John en Inke met The History of My Heart. En Elizabeth Gray met Echoes of Paradise. Gaan we naar I Don't Wanna Wait No More. Natuurlijk gezongen door Esther van Kommerk.

Dien van Boven met Come Be Me. Daarvoor Albert West met Stop and Smell the Roses. En Ines Honkeren met Ik Dans Voor Jou. En dat doet ook Ina Rose en Good Riddance. En Goodbye.

What Makes the World Go Round van de Marginal. Daarvoor René Hagen met Simple Man. En Nobody's Dying Today natuurlijk van Wilde Vos. Kirsten Alting met 1.

0: Zomer op je radio.
1: Mijn garagist heeft in mijn wagen een GPS geïnstalleerd. Maar ik ben hem vergeten te vragen hoe zo'n spel dan wel functioneert. En ik vrees dat ik muzikologisch ook al niet met de tijdsgeest strook. Want onze dochters willen hip-hop, maar ik hou meer van

0: volgende titel moeten we straks keihard zeggen, want de subtitel is Say It Loud. Vandaag is van ons. Ik praat erover met Erik van Kruiselbergen. Erik, welkom.
1: Nou, dankjewel. Leuk dat ik weer bij je mag zijn.
0: Jij bent altijd welkom, maar ja, jij hebt nooit tijd. Want druk bezocht, druk bezet. Als even terugkijken in de tijd. Vandaag is van ons is je nieuwe single, 2026. Dat betekent, als ik heel snel terugreken, en dat kan op mijn leeftijd niet meer zo snel, is het 12 jaar geleden dat jij je laatste single hebt uitgebracht.
1: Ja, dat klopt. Een tijdje rustig. Nou, ik heb natuurlijk ook een duo en daar hebben we ook wel wat mee uitgebracht. Maar 12 jaar geleden voor mezelf.
0: En toen 2 singles in 2 jaar tijd. Mooie Meid, daar begon je mee. Mooier dan de Mona Lisa was natuurlijk al een stuk steviger. Toen was het min of meer stil. Maar wat je zei, Mix Mingle, hebben jullie 2 singles meegemaakt. Een geweldige 90-jarige medley. 90-jarige medley. En ja, ook een Nederlandstalige single, waar ik de titel even van kwijt ben, maar die wel heel erg mooi was.
1: Ja, dankjewel. Dat was Waar Ben Jij? Die was door Esther geschreven.

0: ja, het was voor onze theatershow 2 jaar terug. En daar paste dat nummer helemaal in. Het was iets van, nou, die moeten we gewoon uitbrengen. Laten we goed laten produceren. Dat hebben we toen ook gedaan. Dus ja, we hebben niet stilgezeten. We hebben ook heel veel optredens gehad in de tussentijd. Maar ja, ik had nu een idee en ik had zoiets van, dit moet maar gewoon weer een single worden.
1: Ja, als we even terugkijken naar mooie meid en mooier dan de Mona Lisa, waren natuurlijk oorspronkelijk Amerikaanse nummers. Dit nummer heb jij zowel de tekst als de muziek zelf meegeschreven.
0: Ja, dat klopt. Ik had een idee voor de teksten, die heb ik geschreven. En toen dacht ik, ja, ik wil hier een bepaald type muziek bij. En gelukkig, ik zit in de computers, ben heel bekend met AI. En ben gaan stoeien met AI-machines om te kijken van, joh, hoe kan ik dit nou maken zoals ik dat wil? En na heel veel pogingen kwam daar wat uit waar ik wat mee kon. En toen ben ik naar een producer gestapt.
1: Ja, en dan is het zo makkelijk dat je het in 2 keer inzingt.
0: De eerste keer had ik hem ingezongen. En daar waren zowel de producer als de backing vocal zangeres waren daar nog niet heel tevreden over. Ik had het zelf nog niet teruggehoord. En toen was het van, joh, kom maar even terug. En nog een uurtje zat de hele single er wel goed op. Dus.
1: Dat was dus ook weer, zoals we jou kennen, gewoon even vlug erop en laat de technicus, de geluidstechnicus in dit geval, maar goed zijn best doen.
0: Volgens zijn eigen woorden viel dat reuze mee wat hij moest doen. Hij roept altijd van, als jij in de studio bent, heb ik altijd relatief weinig werk om correcties uit te voeren. Dus,
1: Vandaag is van ons, hij is er nu. En dan gaan we weer 12, 14 jaar wachten op de volgende. Of ga je toch nog eens een keer iets doen met iets van Merle Haggard in het Nederlands?
0: Wie weet, ik kan het je niet vertellen. Dat zijn van die momenten, dan komt dat in me op en dan gebeurt dat. En ik hang daar niet een tijd aan vast.
1: Mix Mingle gaat natuurlijk ook gewoon door met Esther en jou.
0: Ja, dat blijft gewoon lekker doorgaan. We zijn aan het kijken voor een nieuwe theatershow ergens volgend jaar. Dus dat blijft ook gewoon lekker doorgaan. En solo's treed ik ook eventueel nog wel eens wat op. Wel wat minder dan met Mix Mingle, maar dat blijft gewoon lekker doorgaan.
1: Ja, alleen als je nou weer een theatershow hebt, moet je toch maar eens een keertje denken om een goede presentator in te huren.
0: Dat vind ik een heel goed idee. Bij deze ben je uitgenodigd.
1: Ja, ik wens je waanzinnig veel succes met een echt, en de benen uit de grond van het ijzersterke nummer. Vandaag is van ons. Say it loud.
0: Dankjewel.

nieuwe single en de absolute primeur hier bij Country Kicking voor Erik van Kruiselbergen. De dag is van ons, oftewel de zaakjes. Say it loud. We horen ook nog mooie meid en mooier dan de Mona Lisa. En dat brengt ons

Bonneke met You. Daarvoor Brighter Days van Jaren Beeks en Sander Verrees met I Wanna Live Like That. Genoeg Nederland gehad, gaan we weer naar België. Guido, welkom.

Mark Blomsteel en Barely Made It Home. Daarvoor Walter Baron met de Turbo Zingt en Dance Still On van Lana G. Het schiet op, dus heel snel. Hier is Bandit en Dream.

Frankie Goldwings en In the Pen of Tomorrow zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Wil je meer weten, ga naar k-rp.nl voor alle informatie. En daar staan ook de playlisten. Dan kan je zien dat we deze week eruit gaan met In the Pouring Rain van Han van Eyck. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende week. Dag allemaal.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
0: Van Sander en Mooi.
2: Dit is Wim Poolsing.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Amber Joanne.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
7: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
9: This is Marley Scott. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is James Infeld from Los Angeles to Nashville and from Nashville to the Netherlands. Y'all listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.